De Bleekstrik, de Tjerkstrik, de Middenstrik, de Merken, de Plooien, de Mier, de Rog, de Vinnen, de Kofstrik, de Tjerkenwoorden, Pruikmakershoek, de Skokkelweg, de Squallenbuurt, de Grutte Zeilroede, de Weersteweg, de Singel, de Aakwaai, de Botstrik, de Stranwaai, de Vermaningsteeg en de Dominee Touwenlingen. De haven, de borden, de voren, de skans, het string, de skar, de pont, het verlaat, de tuinstrit, de turfmerken, de salm, de jister, de voorstrit, de achterstrit, de skokkerwaai, de geer, de klippenstrit, de blazerwaai, de leerlooi, de paal, de donia, de slotmaker, de brouwersteeg, het hof, de kamp, de zwanenbalg, het skworak, de javaruggen, de houtmolen, oliemolen, de trasmolen en de gedempte put. De kromme slee, het warkamadiek, het oude ziel, de keep. Het achterdiekje, holle plat, de gruthof, de pathuissteeg, de waagsteeg, het tichelwerk, het esterikwerk, het panwerk, de bontuusplaat, de munningsplaat, de hoitsmaleren en de Petrus Groeniastreek. De papiermolenstreek, de hiermen, het verzet, de Zuiderzeewaai, de stienplaat, het met, de kalkovens, Harlingendiek, de woenstelling, de wijting, de mensjesingel, de klaaiweg, de pleertsen, de graaien, de tjalkstrip, de blokmaker, de molensteeg, de diek, de waardwaai, de biensjes, de engriedelingen, de luukema, de balmen, de slinken en de Sint-Jelenige strippen.